Ja, dat waren ze dan mensen, de jazzpolitie met liefdesliedjes. En ja, zijn er nou mensen die klagen? Niet zo echt. Er was iemand bij die zei, die hebben een hele doos, hoe heet het, van die Kleenex heb je gebruikt verleden week tijdens het programma. Maar dat mag. Kijk, het was wel gezellig. Hij vond het wel leuke muziek, maar hij vond het een beetje zielig allemaal. Maar ja, dat hadden we van tevoren gezegd natuurlijk. Jongens, dat was de jazzpolitie vanavond. Doen we een beetje van alles wat. Zoals ik eerder al zei, mijn Engelse introductie. Volgende week ben ik er dus niet vanwege de... Ik ga naar een bruiloft, oh ja? Ja, ja, mijn bruiloft hier zo'n 550 kilometer bij vandaan. Dus daar gaan we vrijdag al naartoe, vrijdagochtend. En rijden we de rust dan naartoe. En dan zaterdag, zondag, zaterdag die bruiloft. Zondag gewoon met de familie daar bij elkaar. En dan maandag weer naar huis toe. Ja, dat was het idee dus. Maar goed, voor de rest mensen, gewoon gezellig allemaal. Hoe is het met u allemaal? Hopen dat het allemaal gelukt is, waar je ook maar in de wereld mag wezen. Of hier in Albany, of in Kendenup, of in Perth, of waar je ook maar zit, maakt niet uit. Hartelijk welkom bij het programma. Of het is nou Namibië, of Zuid-Afrika is, of Nederland. Je bent altijd welkom bij dit Nederlandstalig programma. En zoals ik al zei in het Engels, we hebben het koud gehad gisteren. Nou, niet normaal. Min 1 om 1 uur gisteren. Nou, dat is dan niet het. Nou, dat was de gevoelstemperatuur dan. Maar het was niet veel boven 6 graden tussen. En die wind, een hele koude wind. En dan ook een hele luie wind was. Het was een hele luie wind.

Maar goed, mensen, we maken er vanavond weer een gezellig van. Liedjes van en alles. We zullen wel zien wat er allemaal komt. Teun stuurt alweer verzoekjes op. Dus dat gaat ook wel lukken. Ik ga een liedje spelen van Jan Biggel. En dat is Mijn Volkswijk. Oh ja? Ja.

0: Ja, dat waren ze dan, de cast met Niets te verliezen. En ik had al gezegd, het wordt een beetje anders dan verleden week. Dus dan krijg je zulke muziek, wordt het een beetje anders natuurlijk. Het volgende liedje is van Bertus Steigerpipe, maar hoe je het maar zeggen wil. En de weerplaat van de Donald Duck. En we zullen wel eens horen wat het wordt. Het wordt voorgedragen uit Zuid-Afrika. Dus je kan nooit weten, als het verkeerd loopt, dan zet ik hem wel af. Maar goed, het zal wel goed zitten.
1: Hallo Soulbrothers en Soul Sisters, wij zullen jullie even een lekker mopje soft power ook laten horen. Zijn jullie er klaar voor?

Ja, dat was hem dan op de voorplaat van de Donald Duck. En ja, dat natuurlijk een liedje dat op de ritme of op de muziek is van de Doctor Hook met de cover of the Rolling Stone. Altijd leuk natuurlijk. Teun die zegt, ja, je vertrouwt mij ook niet. Nou ja, kijk, het is wel eens gebeurd dat je me het verkeerde pad opgeleid hebt, Teun, met die muziek. Maar goed, laten we het daar niet over hebben vanavond. Het volgende liedje, mensen, is Vluchten kan niet meer. Frans Halsema en Jenny Arjen.

Ja, dat was hem dan. We zullen allemaal een keer naar boven gaan. En zoals ik al zei, daarvoor hadden we Frans Halsema, Jenny Arion. En het volgende liedje, het is alweer, je kijkt dat we bijna 20 minuten verwachten. Hier op Great Southern FM in Albany, West-Australië natuurlijk. Het volgende liedje is van Doe Maar met Smoor Verliefd.

Ja, dat waren de, wanneer de rozen weer in bloei staan. De vrijbuiters. En zoals ik verleden week al zei, aan het einde van het programma, mensen, waren verleden week een beetje de Afrikanen onder ons vergeten. En mijn verontschuldiging. Maar daar zullen we vanavond dus een beetje beter aan denken. En ik vind deze altijd heel mooi. Is het een vrolijk liedje? Niet echt. Maar het is wel een mooi liedje. Ik heb het geleerd van iemand. Die was hier een keer op vakantie. En die zei, die moet je een keer spelen. Dus, en dat was de heer Bas Mantel. Die kwam uit Nederland. Die was hier op vakantie. Zat bij ons in de studio. En toen zei hij, ja, die moet je hier spelen. Dat is een mooi liedje. Dus dat ga ik vanavond nog een keer doen. En ik heb hem al een hele tijd niet gespeeld. Dus daarom mag het een keertje. Het is natuurlijk Bok van Blerik met De La Rey.

Op het berg in die nacht, Leon zijn donker in wacht. En die modder in bloed leek koud, streepzak in reen kleeft in mij. In mijn huis en mijn plaats, tot koele verbrand, zodat hij ons kan vangen. Maar die vlammen in vuur brand nou diep, diep binnen mij.

0: Ja, dat was hem. Dat was de groep, laten we even kijken, van Dikhout met Alles of Niets. En ik heb nog een berichtje hier binnengekregen, mensen, een verzoekje. Ik heb even zitten kijken. Ik denk dat ik hem goed ingezet heb, maar we zullen wel zien wat het wordt. Het is een liedje van Gerard Cox en dat gaat over een racefiets. En er staan nog wat andere dingen bij, maar dat, ja, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Op de radio zeggen ze, maar het maakt niet uit. Het heet zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. En ik denk haast wel, als het van Gerard Cox afkomt, dat het misschien maar net aan kan. Zoals die vroeger ook met Toen Was Geluk Heel Gewoon. Gooide hij er ook altijd van alles en nog wat uit. Hier komt hij, Gerard Cox.
1: Ik heb in mijn korte leven toch al heel wat meegemaakt. Zo word je opgehemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk.

getild voor iets wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt. Ach, er is zoveel nagemaakt, er is maar één ding dat me raakt. Dat is zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke...

Ja, dat was hem dan, het Gerard Cox. Het was niet zo slecht. Hè? Nee, het viel wel mee. Een lekkere, strakke meid. Blonde meid op een racefiets. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Ik moet toegeven, terwijl die op die... toen was geluk heel gewoon zat, kwamen er wel andere dingen uit af en toe. En die zou ik niet zo graag willen herhalen op de radio natuurlijk. Maar goed, dat geeft niet. Mensen, we hebben nog een minuut of 3,5. Dus ik ga nog één liedje voor je spelen. Dat is The Country Dance van de Havenzangers.

Ja, dat waren ze dan natuurlijk, de havenzangers met de country dance. En we zullen nu gaan kijken, mensen, ondertussen 8 uur, nou, nog bijna 8 uur. We zullen naar het weer gaan kijken, oh ja, ja. Nou, beginnen we hier met het weer in Albany. Het ziet er vanmorgen echt belabberd uit, laten we eerlijk wezen, gewoon heel netjes zeggen, belabberd. Het wordt niet goed, zeggen ze dus. Op dit moment hier in Albany is het 13 graden. En het gaat straks om 1 uur of 10 gaat het regenen. En dat blijft dan zo langzaam doorregenen tot 1 uur of 4 morgenmiddag, zeggen ze. 1 uur of 4 morgenmiddag, ja. Lekker doorgaan, bijna heel de nacht. Nog een paar uurtjes droog in de nacht, maar daarvoor 95% kans op regen morgen. 13 graden. En dan dinsdag wind en bewolking met 15 graden. Woensdag 16, dan komt de zon een beetje. Donderdag ook zon 16. Vrijdag 19, zaterdag 19. Zondag zelfs 22. Oh ja, ja. Maar dan maandag weer regen met 17. Tussen dat valt wel mee hier in Albany. Maar het is niet echt dat je zegt, het is al bijna lente, dat duurt nog eventjes. In Perth, mensen, daar regent het op dit moment ook al. Blijft ook doorregenen tot, zelfs tot 6 uur morgenmiddag blijft het daar motregenen en doorregenen. Maar dan gaat daar ook de hele week de zon schijnen. En 15 graden op dinsdag, maandag 16 nog, dan 15 op dinsdag met zon. En dan loopt het gestaag toe naar boven met 23 op zondag. En dan daarna krijgen we ook weer in Perth een dag regen. Zullen we nog eventjes kijken. Wat hadden we verleden week? Melbourne doen deze keer. Melbourne. Oh kijk, ook daar regent het nu. En blijft het regenen, regenen, regenen. Blijf maar regenen, mensen. Waar je ook maar kijkt. Hier zelfs tot 8 uur morgenavond. Blijf gewoon doorregenen. Maar goed, ze zeggen dat we het nodig hebben. Tussen maandag 14 in Melbourne, dinsdag 13, woensdag 13, nog steeds regen. Donderdag 15, bewolkt. Vrijdag 16, bewolkt. Dan zaterdag 15 en zon. Zondag 15 en een beetje zon. En maandag 17 en een beetje zon. Dat is in Melbourne. Dus het maakt niet uit waar je ook maar zit. Je krijgt regen. Kijken of dat in Sydney ook nog wat wordt. Nou, Sydney ook morgen nog regen. Ja hoor. Het zal wel weer goed wezen. Laten we gaan kijken wat het is in Amsterdam. Ik zal het deze keer een keer zeggen. Ik zal het een keer zeggen. Ik hoop dat ik mijn stembanden niet verscheur. Maar goed, ik heb het gezegd. 28 op dit moment. Kitterwarm, laten we eerlijk wezen. 28. En een beetje bewolkt. Het loopt straks ook nog op naar 29. Om 1 uur of 3 vanmiddag. Dan maandag 23, dinsdag 23, woensdag 28, donderdag, mensen, dan komt het weer. 32, vrijdag 31, zaterdag 25, zondag 22. En dat is eigenlijk de enige keer dat ze een beetje bewolking krijgen. Tussen 32 zelfs op donderdag. Echt warm daar in Amsterdam. En dan zal dus ook het hitteplan wel weer klaarzetten. Ja, ze hebben regen nodig, dat weten we. Regen hebben ze nodig in Europa. De rivieren liggen bijna allemaal droog. De vissen liggen op apengapen. Het is allemaal maar niks, mensen. We hebben Amsterdam gehad. Laten we even kijken. Houd erop met je mooiste stad. Er zijn veel mooiere plaatsen dan Amsterdam of Rotterdam. Laten we eerlijk wezen. Spijkenis op dit moment 29 graden, maar wel bewolkt. Oh ja, dan gaat er later vanavond ook de zon nog wel weer schijnen, maar goed. Maandag 23, dinsdag 24, woensdag 30, donderdag 33, vrijdag 33, zaterdag 26, zondag bewolkt en 24. En dan volgende week maandag weer 21, dus ook in Spike City erg warm. Portugal precies hetzelfde. Kitterwarm heel de week. Er zal tante Sjaan er niet zo naar uitkijken, denk ik. Die hebben het altijd zo benauwd als het zo warm is. Dat kan ik best begrijpen. Mensen met ademsmoeilijkheden, die zullen daar best wel niet van genieten, van die temperaturen. Oké, Sint-Nicolaasga in het noorden des lands. 27 graden op dit moment. Maandag 22, dinsdag 21, woensdag 25, donderdag 31, vrijdag 29, zaterdag 22, zondag 21, en dat is in Sint-Nic. Gaan we helemaal terug naar het zuiden, dus lands.
met de zachte hier. Dat is 29 op dit moment. Maandag 28, 26 op dinsdag. Woensdag 30, donderdag 34, vrijdag 34, zaterdag 31, zondag 26 en maandag 22 in Maastricht. En ja, er zal zo allemaal wel zonder ijs zitten en zonder frisdranken en zonder water. Maar ja, dat gebeurt heel vaak natuurlijk als je daar naartoe gaat. Oké, dan heb je dat allemaal een beetje. Mensen, laten we even kijken wat het is in Kaapstad. 14 graden op dit moment en wind, zeggen ze hier op de telefoon, ik weet ook niet. Maandag kans op een bui en 15 graden. Dan dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een beetje zonneschijn en regen. Tussen de 19 en de 23 graden in. Oh, zelfs 24 op donderdag. Maar dan zaterdag weer bewolkt met 19. Zondag 19, maandag bewolkt met 20. Dat is in Kaapstad. En dan gaan we nu even kijken bij Brekkenvel. Mooiste stad van het land. Mensen, er zijn toch mensen die zijn zo raar in de gedachte. Amsterdam, de mooiste stad van het land. Gloeiende, gloeiende. Ik weet niet waar mensen mee bezig zijn. 15 graden in Brekkenvel op dit moment. Maandag 16. Dinsdag 20. Woensdag 23. Donderdag 26. Vrijdag 24 en 23 op zaterdag. Dus dat valt allemaal ook wel mee. Laten we het daarbij houden voor het weerbericht weer vanavond. Teun zegt, het is geen niet echt lekker weer. En Bokkie of Keutje die zegt, nou ja, die had het over die stad daar in halverwege in Noord-Holland. Hè, dat het de mooiste stad is van Nederland, ben ik het niet over eens. Ik vind dus persoonlijk dat Leiden of Utrecht een veel mooiere stad zijn. En zelfs Groningen en Maastricht zijn veel mooier dan de Randsteden. Laten we eerlijk wezen, er is gewoon helemaal geen klap aan. Oké, nou heb ik dat eventjes, ben ik er ook eventjes weer van bij. En wisten jullie, zal ik ook nog eventjes vragen, wisten jullie als je een paar centimeter vet op je buik hebt, dat kan kogels tegenhouden, wist je dat? Dus eigenlijk ben ik niet dik, ik ben gewoon kogelwerend. Daar gaat het maar even over, laten we eerlijk zijn. Hey, we gaan het tweede uur beginnen met Jannes met een beetje meer.

Ja, dat was hem dan. Jannes met ik wil je elke dag een beetje meer. En wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? July van Bert Herink. En daarna gaan we gelijk door met Lenny Koer met Maria.

Ja, dat was het dan natuurlijk. Lenny Acour. En wat hebben we nog meer voor je klaarstaan, mensen? Oh, bijna alweer 20 minuten na 8. Dus de tijd vliegt weer voorbij. En ja, ik heb deze ook alweer een week of twee niet gedraaid. Dus die kan er ook nog wel een keertje tussendoor. Waarom niet? John de Bever en Wilfred Genee met Koekoek. Koek.

Ja, dat was hem dan, zoals je al zei, Teun, Peter Koelewijn met Speel die Dans. Heel goed gehoord. Alle oude liedjes natuurlijk ook alweer, maar goed. Komt van een cd, de 50 mooiste liefdesliedjes uit de Nederlandse popmuziek. Nou ja, daar heb je dan. Kun je maar weten, kijk, kun je nagaan hoe oud ze benen. Hey, dit is Frans Duijs in Django Wagner. En die zitten bij hun in het café.

Ja, dat waren ze dan, Frans-Duits, Django Wagner, in ons café. En mensen, ondertussen is het alweer bijna 8:30. De tijd vliegt voorbij. We zitten hier natuurlijk op Great Southern FM, oftewel 100.9 FM, in Albany, West-Australië. En ik hoop dat jullie van de muziek genieten, waar je ook maar mag zijn. Nou, had ik deze klaarstaan? Nou, waarom niet? Walter Cruz met Geen Seconde Zonder Jou.

Ja, dat was hem dan, Stef Eckel. En we gaan met z'n allen naar de kloten. Spring maar in de reddingsboten. Maar ja, kijk, er zijn er zoveel mensen die in de wereld in reddingsboten springen. En dan ergens naartoe gaan waar ze niet horen. Dat kunnen we misschien beter ook niet doen. Oké, jongens, we hebben nog een hoe lang? Nog een minuut of 25. Zullen we even deze gaan draaien? Even kijken of ik dacht. VOF de Kunst met Susanna.

Ja, Suzanne Vejovev, de kunst. En de Tour de France van de vrouwen, loopt vandaag ook af, hè? Oh ja, ja. Dus Teun, die hadden we al een paar maanden geleden. Hadden we het alweer terug over in juli, hoor, Teun. Ik heb net even zitten kijken toen je dat al aangegeven had. Maar dit is Tour de France van Ellen ten Damme. Ellen ten Damme. Tour de France.

Siska Peters en Aristarchus. Daarna natuurlijk mensen, er was Kont in mijn armen. En nog een 12,5 minuut. Het is alweer bijna voorbij. Zoals ik al zei eerder in het programma, volgende week ben ik er dus niet. Ik neem een weekendje af, ga naar Esperance toe. Dat is hier zo'n 550 kilometer vandaan. Raad een neef van ons gaat trouwen, dus daar gaan we naartoe en feest vieren. Dus dat wordt gezellig. En dan ja, de week daarna zijn we er dus weer. Dus vandaag, we zitten vandaag, wat voor dag is vandaag? De 10e? Nee, de 9e. Is het de 9e vandaag? Ja, volgende week de 16e. Dan zijn we de 23e pas weer terug. Ja, de 23e zijn we weer op de radio. Goed, hebben jullie ook een beetje een weekje dat je niet naar mijn gezeur hoeft te luisteren. En dan lukt het allemaal wel. Hey, dit liedje is van, moet ik even kijken... Nummer 12, dat is Hilde. En dat liedje dat werd gezongen door Hans Vermeulen.

Ja, dat was Hilke van Hans Vermeulen. En nou dacht ik, omdat het toch zondag is, laten we dan een liedje draaien over zondag van Rob de Nijs.

Ja, dat was hem. Rob de Nijs met Zondag. En dan blijf ik de hele dag weer bij je. En ondertussen, mensen, het is weer voorbij. Die mooie avond. En het is weer vlug gegaan, eerlijk gezegd. Het is voorbij gevlogen weer. Ik zou zeggen, allemaal bedankt weer voor uw medeleven. Op de telefoon en waar dan maar ook waar je meegedaan hebt. Het is weer gezellig geweest. Aan de Duitsers onder ons. Auf Wiedersehen. All the people who listen in here in Australia, wherever you may be, in English. I hope you enjoyed the music tonight. Aan de Nederlanders zeg ik allemaal weer, jongens, het is weer je dag. Van gedag van hem. Dag. En het is gedag van mij. En natuurlijk ook aan de Afrikanen zonder ons. Baie dankie voor het meedoen en voor het luisteren. Jongens, we gaan eruit vanavond met een liedje van, hoe heet ik alweer? Weet ik veel, zo goed, zo even kijken. Toedoe, waar staat hij nou? Nou, jongens. Oh, hier. De Sky Masters. Met wel bedankt voor het gezellige avondje. En zo is het ook. Het is weer gezellig geweest. Groetjes, tot volgende week. Hoi.